ma en obedo topic madongo bidugo pire lacen. Nogin gitie machalo chaden. Wiyo poni ipolo watie kila.